Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

Looking Glass en Brandy, your fine girl. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 augustus. Welkom bij Voor de Wekker Wakker, deze tweede werkdag. Het is weer een feit, jongens. Nou, het regent buiten. Althans, wat ik hier uit het raampje kan zien in het grote Van Vliethuis. Het druppelt in elk geval, dus dat is een goed teken. Betekent dat het weer een klein beetje vochtig wordt, want we hebben het nodig. Het is zo droog. Ja, straks nog meer nieuws erover. Want zelfs die regenbuitjes die we nu hebben, die helpen niet echt mee. Nee, want die moeten gewoon een tijdje duren. Of beter gezegd, er moet meer regen vallen. Hè? Ja, want we zijn hier niet mee uit de problemen. Nee, nou, andere dingetjes. Ja, natuurlijk de musical Soldaat van Oranje. Wie kent het niet? De fans die kunnen hun hart nog één keer ophalen. Vorige maand toen stopte het, de Nederlandse musical. Sinds kort kunnen liefhebbers een object kopen. Ruim 300 decorstukken en andere voorwerpen die worden geveild. Op 12 juli kwam na 16 jaar een einde aan de langslopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja, de musical werd in Katwijk bijna 4000... Ja, zeg ik dat goed? Ja, 4000? Ja, 4000 keer opgevoerd. En heeft zo'n 4 miljoen bezoekers getrokken, hè? Ja. Ja, zo zijn er leuke decorstukken, requisieten bijvoorbeeld. Hè. Een Bentley bijvoorbeeld, een boot kun je kopen. Ja, een Bentley replica wel te verstaan. Een 3 meter lange decor motorboot, telefooncel. Een licht- en geluidsaansluiting heeft hij ook nog een keertje. En een grote reproductie van het portret van koningin Wilhelmina. Hè. Dus mocht je denken, dit vind ik wel leuk om in huis te hebben, dan gaat het binnenkort op de hamer, hè? Of onder de hamer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Ja. Dus alle spulletjes uit het bekende Soldaat van Oranje, die worden geveild. Goed, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en op deze dag in 1973 staat er wel een heel bekend Duits liedje op de allereerste plaats.

De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.

Dat was er weer een, zo'n juweeltje van Queen, hè, van lang geleden. One Vision. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, dinsdag 18 augustus. Ja, ik zei het al een beetje, hè. Het regent buiten. Dat momenteel te maken met een regenzone. Die trekt van west naar oost over het land. Dat levert in de brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Lokaal zelfs 10 tot 20 millimeter. Vanmiddag dan trekt de regen weg richting Duitsland. Maar het kan natuurlijk nog altijd af en toe wat regenen. En ook de zon die gaat doorbreken. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 20 of 21 graden. Morgen dan is er weer wat regen, want daar beginnen we mee. En dan wordt het in de loop van de dag weer droger, breekt de zon weer op. Dan wordt het ook rond de 22 graden. Ja, ik zei het al, het is regenachtig buiten. Ja, na weken van droogte viel de afgelopen dagen eindelijk weer wat neerslag. Ja, fijn voor de boeren en ook voor de natuur. Maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte op te lossen. Ja, dat kunnen we niet oplossen met die buitjes die we nu hebben. De natuur, de boeren, de mensen met een tuin, die ontvangen de regen momenteel met open armen. Ja, het was al zo lang droog dat elk beetje water natuurlijk welkom is. Ja, toch is de regen van de afgelopen dagen onvoldoende om in één keer de droogte te verhelpen. Het neerslagtekort is sinds januari opgelopen tot gemiddeld ruim 300 millimeter. En om dat wat minder abstract te maken, dat zijn ruim 30 emmers van 10 liter water die elke vierkante meter in Nederland tekort komt. Hè? Dus dat is niet mis. Dus dat buitje was wat we dus nu hebben, of ja, als het vandaag af en toe een keer regent, dat is niet voldoende om het neerslagtekort op te lossen. En dit is de nieuwe plaat van de 3J's uit Volendam. Hè? Ja. En dat liedje dat heet Losvast.

Bleeding Colors and I Got What You Need. Ja, een paar weken geleden draaide ik hem ook en toen zei ik erbij van... Nou, die wil ik nog wel een keer doen, want hij is lekker. En hij zat inderdaad vandaag in de herhaling, hè. Ja, goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste hondsdag. De hondsdagen die begonnen op 19 juli. In het verleden was deze periode niet populair. Het was een tijd waarin het zeer warm was, ook als het regende. En ook nog heel vochtig was. Het was geen pretje als je geen koelkast had en al je eten bedorf. En daarom was het de hondsdag, hè, op 18 augustus. Ja, en in 1811, nog een historisch feitje. De Franse keizer Napoleon beveelt dat iedereen in Nederland die nog geen achternaam heeft, die binnen een jaar moet aannemen. Ja, sinds 1811 heeft Napoleon dat bevolen. Ja, maar even het nieuws van vandaag. Ja, de economische schade van de aardbeving in Colombia bijvoorbeeld, hè, zoals we weten, die is al opgelopen tot ruim 8 miljard euro. Dat heeft de president gezegd. Volgens de La Espriella gaat het om een voorlopig cijfer. Er is met name veel schade aan gebouwen in Colombia. Het aantal doden door de aardbeving staat op 294. En volgens de regering worden er nog bijna 200 mensen vermist. Ja. Ja, het epicentrum van de beving lag in Choco, een van de armste gebieden van het land in Colombia. De aardbeving is de eerste grote crisis waarmee de president wordt geconfronteerd. Ja, een paar dagen voor de beving is hij namelijk aangetreden als president. Ja, ondertussen ligt de Colombiaanse minister van Volkshuisvesting ook onder vuur. Omdat hij ondanks de aardbeving op vakantie was geweest. Afgelopen weekend waren er ook foto's en video's opgedoken van die minister die op het strand van de Colombiaanse stad Santa Marta lag. Ja, dat is een beetje awkward natuurlijk, hè, als je land in een crisis verkeert en je hebt lekker vakantie te vieren. Ja, de zangeres Shakira bijvoorbeeld, die heeft een bezoek gebracht aan de belangrijkste stad in Colombia die getroffen is. En ze heeft ook scholen bezocht.

Oh yeah, Andreas Habibi en Aura met All We Need Is Love. Het is de dagtopper van deze dinsdag, de 18e augustus. Ja, het is een vreemde situatie in België. Er zijn wat bouwvakkers bezig geweest in Dendermonde. En die hebben daar tijdens renovatiewerkzaamheden in een kelderwand voor 9 miljoen euro aan goud ontdekt. Ja, en nou is het geval zo dat heel veel mensen zich over de hele wereld melden, omdat ze zeggen dat ze eigenaar zijn van het edelmetaal. Ja, een van hen die zegt dat het goud in een vorig leven van hem was. Zo schrijft de Belgische korpschef Patrick Vijs op social media. Ja, dat de gelukszoekers wel een extra zakcentje kunnen gebruiken. Dat blijkt wel, want ze melden zich allemaal massaal via de mail bij de politie. Ja, de BBC die heeft er ook over bericht, net als de Noorse TV2, het Japanse Yale.com en zelfs de New York Times. Ja, de politiechef die heeft een paar opvallende melders uitgelicht eigenlijk. Hè. Zo vraagt iemand zich af of die op basis van reïncarnatie aanspraak kan maken op het goud. Laat me weten welke documenten u nodig heeft, zo zegt de melder. En verder is er ook nog iemand anders die zegt dat het goud van zijn grootvader uit Letland was. Ja, de grootvader van de persoon die de mail verstuurde had hem verteld zo rijk te zijn als de zee diep is, maar dat zijn geld in een muur verstopt zat in België, waar hij een tijdje had gewerkt. Ja, en nu is het een van de kleinzonen die zegt dat het geld dus van hem is eigenlijk nu, hè. Ja, ja, er zijn heel wat creatieve mailtjes binnengekomen in elk geval. Dus mensen die aanspraak denken te maken op het goud. Ja, het zal je maar gebeuren, hè. Je bent aan het renoveren, een huis. En dan vind je voor 9 miljoen aan goud. Dat is niet mis, hè. In Dendermonde in België. Dit is Jamai. Genoeg te doen.

80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Door de voice-over het samengesteld. De Blow Monkeys aan het eind. En ook Paul Jong hoorde ik voorbij komen. Goed, het is druk op de weg op deze dinsdag. De A4 Den Haag Amsterdam is het aansluiten geblazen. Ook de A9, daar is het oppassen. Vooral de Amsterdam, Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar staat 3 minuten vertraging. Rotterdam, Europoort, de A15. Richting Velzen, knooppunt Rotterpolderplein. Daar is het aansluiten, 5 kilometer. Breda-Gorinchem, daar is het druk. De A29 en de A50 richting Arnhem. Daar is het ook druk op de weg. Dus als je daar naartoe gaat, hou er rekening mee. Hè? Ja.

net wakker, joh. Hey, als je nou weer moet gaan slapen. De Everly Brothers en All I Have To Do Is Dream, Dream, Dream. Zo'n juweeltje van lang geleden. Goed voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, een bouwproject voor de grensbewaking in het Nationale Park in Texas is stilgelegd. Dus veel kritiek van democraten, net als de republikeinen die er tegen zijn. De ruige en de ongerepte natuur in het Big Bend National Park staat bekend om de grote biodiversiteit. Ja, eerder werd er al afgezien van de bouw van een 9 meter hoge muur dwars door het natuurgebied. Maar de plannen voor andere grensbewakingsmaatregelen, zoals een nieuwe weg bijvoorbeeld, andere verlichting en barrières, die bleven wel overeind. Ja, vorige week toen verschenen de eerste graafmachines in het park, in het natuurgebied. En toen was er in één keer veel bezorgdheid. En ook de politici aan de Republikeinse staat, die staan aan de zijlijn en die zijn er zwaar tegen. Ja. Goed, nou, het gaat dus eventjes niet door. En ook nog veel nieuws. Welcome to Derry krijgt een tweede seizoen op HBO Max. Zo meldt het vakblad Variety. Het eerste seizoen van de serie waarbij de horrorclown Pennywise centraal staat, werd in oktober vorig jaar uitgebracht. De reeks is een prequel op de twee reboot-films, Chapter 1 uit 2017 en Chapter 2 uit 2019. Ja, het boek is al een keer verfilmd in 1990. Toen speelde Tim Curry ook de rol van Pennywise, hè? Die bekende clown, hè, waar ook heel veel maskers van te krijgen zijn. Nou ja, binnenkort dus een tweede seizoen op HBO Max.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

Als je goed geluisterd hebt, hoor je ook in het liedje zo'n kuchje voorbij komen. Hè? Ja, dat is een foutje bij de opname. Status quo. And the Wanderer.

Voor de wekker wakker, de tweede uur op Langs de FM is weer een feit geworden. We kijken even naar het nieuws van vandaag. Ja, in Twente mogen de boeren voortaan niet meer met tractoren en andere zware voertuigen op de snelweg komen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de burgemeesters in Twente, de politie en het OM. Ja, Roelof Bleker, voorzitter van de veiligheidsregio Twente, en de burgemeester van Enschede, die hebben dit bevestigd. Afgelopen vrijdag kwamen twee mensen van 70 jaar om bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant. Dat gebeurde in de staat van de file die was veroorzaakt door boeren die aan het demonstreren waren. Ja, een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met letsel. Ja, na verhoor is ze inmiddels wel weer vrijgelaten. Ja, en het circuit in Zandvoort raakte na het vertrek van de Formule 1 in verval. Ruim 40 jaar later neemt het circuit opnieuw afscheid van de koningsklasse. Maar een nieuwe neergang is nu niet aan de orde. Ja, toenmalige Formule 1-baas Ecclestone die noemde het circuit van Zandvoort in 1985 een bende. De baan was te oud. Commercieel was er niet veel te halen en de infrastructuur die voldeed ook niet aan de eisen. In de jaren na het vertrek van de Formule 1 werden de financiële problemen alleen maar groter. Ja, 3 jaar na de laatste Grand Prix werd het circuit ingekort van ruim 4,2 naar ongeveer 2,5 kilometer. Ja, internationale topklassen die bleven dus weg en Zandvoort verdween van de kaart. Ja. En als laatste, het Amsterdamse Cold Case Team is al 3 jaar bezig met de zoektocht naar de identiteit van een persoon die vanwege een beroerte niet meer kan communiceren. Ik weet niet of je het verhaal kent. De onbekende man kwam in 2023 op straat ten val bij het Amsterdamse ziekenhuis. Bleek dat hij getroffen was door een herseninfarct of een hersenbloeding. Ja, hier heeft hij aphasie aan overgehouden. Ja, ik weet niet of je weet wat dat is. Dat is een taalstoornis. En communiceren is bijna niet mogelijk. En in het geval van de onbekende lukte het hem niet om informatie...

informatie over zijn identiteit te geven. Dus hij is eigenlijk nog Mr. X. Ze weten niet wie het is. Ze weten niet waar hij vandaan komt. En ze weten ook niet wat hij gedaan heeft. Ja, en om toch te achterhalen wie de man is, heeft de recherche momenteel in Amsterdam-West een onderzoek ingesteld, naar eigen zeggen, omdat ze graag willen helpen, want het is officieel geen politiezaak meer. Nee. Ja, maar ja, goed, die man is dus persona non grata, hè. Ja, ze weten niet wie die man is. En er staat ook een fotootje op internet, hè. En misschien dat je hem herkent en je zegt van, oh, die ken ik wel in de speed, bijvoorbeeld. Dan mag je dat aan de politie doorgeven. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

De back-to-back classic, 2 jaren 90 liedjes achter elkaar. Ja, goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 augustus. Vandaag komen de ministers en de staatssecretarissen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. En de hockeymannen die komen vanavond in actie op het WK. Het weer vandaag, het is bewolkt weer. Vooral tijdens de ochtend valt er wel wat regen. Ja, vannacht ook tijdens mijn ochtendwandeling. Het was een beetje nat. Ja, in de loop van de dag wordt het wat droger. Maar een bui blijft mogelijk. Het wordt bij een meest matige westenwind ongeveer 20 tot 21 graden.

Weiser, Renel Zimoy en Eyes on Me. En daarvoor trouwens de flitschijf van Disco Bambino en Nile Rodgers en Sophie Ellis met Dance Without. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 18/8. Ja, zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's leidt aan zoveel psychische klachten dat er waarschijnlijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis, oftewel PTSS. Ook de vaders hebben last van deze klachten. Bijna 1 op de 6. Het blijkt uit een landelijke studie opgezet door het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het UMC in Utrecht. Ja, vandaag wordt het gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. En de Noorse koning Harald is afgelopen maandag na een medisch onderzoek opgenomen in een ziekenhuis in Oslo. Dat heeft het Hof afgelopen maandag bekendgemaakt. De 89-jarige vorst van bekende Noorwegen, ja, is de afgelopen weken al behandeld met cortison voor de bloedziekte anemie. Ja, volgens het paleis heeft de behandeling geleid tot vochtophoping in het lichaam, waardoor behandeling in het hospitaal noodzakelijk is. Ja, de komende 2 weken is Harald met ziekteverlof. Zijn zoon Hakon die treedt in die periode op als regent, zoals hij de afgelopen jaren al vaker heeft gedaan. Ja, op deze dag trouwens, in 1960, wordt de eerste anticonceptiepil op de markt gebracht. Hè. Dat is een belangrijke vinding. En anno 2026 wordt deze pil tegen de geboorte nog steeds gebruikt.

Ik vind het wel lekker hoor, dat Oosterse deuntje ook erin, hè, van Andreas Habibi met Aura en All We Need Is Love. Alleen een iets andere versie natuurlijk, hè. Ja, goed, voor de wekker wakker op Langstraat FM. Het is 6:06. Ja, een voorspelling van de voice-overt. Hij zegt, binnenkort hebben we een nieuwe nummer 1 in Nederland. Hij zegt, het is mijn voorspelling, maar dat zal dan deze plaat moeten worden.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

Ja, alles wordt bezongen wat slecht is. Ree en bier. En ze hebben het over de zonnebank, over het roken, over drugs, over van alles, over bier. En noem maar op, hè. Want ja, je kunt als je het nieuws leest en zo niks meer eten of drinken. Want het is allemaal slecht voor je, hè. Ja. Ja, goed, het nieuws vandaag. De bewindslieden komen bij elkaar vandaag op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. En morgen staat aansluitend het coalitieoverleg gepland op de agenda. Het kabinet is ook nog bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van volgend jaar. Dat wordt nog een probleem. En bij de Iraanse ambassade in Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Vandaag liep het staakt het vuren tussen de VS en Iran af. En op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen, die dit keer in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd tegen Argentinië. De wedstrijd begint vanavond om 6:10. En kun je natuurlijk weer allemaal volgen via de bekende sportapps. Ja, de economische schade van de aardbeving in Colombia die loopt op tot ruim 8 miljard euro. Dat heeft de president van het land gezegd. Volgens Abelardo de la Espriella gaat het om een voorlopig cijfer. Er is veel schade aan gebouwen, maar ook aan infrastructuur. Ja, de bekende zangeres Shakira die gaat ook nog een keertje scholen bezoeken en zo. En ze gaat ook nog wat doen aan de crisis. Want ja, ze heeft nog wel wat op de rekening staan. En misschien dat er een financiële injectie komt om bepaalde dingen weer op te bouwen. En het is een week, een jaar geleden, dus ja, deze week is het een jaar geleden, dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze in de nacht vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten die eren haar in de hoofdstad met een grote muurschildering. Ja, en het filmpje over de muurschildering en hoe het precies gaat gebeuren vandaag, dat kun je natuurlijk zien via internet. Of je gaat even naar Amsterdam toe, hè. En dan kun je dus zeg maar het eerbetoon zelf bekijken.

0: de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend, Erik van Vliet.

George Michael. Ja, die hoor je meestal s'avonds laat in die Easy Listenings programma's. Jesus to a Child hoorde je in de Back-to-Back Classic bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dinsdag, de 18e augustus, hè? Ja. Goed, nog even het nieuws van vandaag. Ja, Discord heeft in Brazilië de mogelijkheid om te livestreamen stopgezet. Het populaire chat- en videoplatform is in het land onder vuur komen te liggen, omdat een 13-jarig meisje tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om een einde aan haar leven te maken. Ja, dus Discord, dat mag niet meer daar. Ja, denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders, dan kun je bellen met 113 of 0800 0113 of chat via 113.nl. Ja. Ja, en deze dag, 1995, het is even geleden, het nieuwe computerprogramma Windows 95 van Microsoft komt op de markt. En het is al illegaal te verkrijgen. De officiële verkoop van het programma begint namelijk pas op 24 augustus. Maar op 18 augustus is er al een illegale versie te krijgen. Ja, er zouden al 50.000 illegale kopieën van Windows 95 in omloop zijn. De producent Microsoft die gaat uit van een omzetverlies van 10 miljoen gulden. Ja, in de Verenigde Staten loopt ook een onderzoek naar het programma, omdat Microsoft met Windows 95 een monopoliepositie op de softwaremarkt zou kunnen krijgen. Ja. En China die pakt de racistische AI-video's over buitenlanders nauwelijks aan, zo blijkt. Een golf van racistische AI-video's die overspoelt de Chinese sociale media. Vooral witte en zwarte mensen en Indiërs worden in de video's als boosdoenders neergezet. Ja, opvallend is dat de beelden waarschijnlijk zijn, niet worden gecensureerd, ondanks hun racistische en gewelddadige karakter. De Chinese overheid die maakt steeds meer gebruik van sociale media om bepaalde boodschappen onder de bevolking te verspreiden. Ja, het weer vandaag. Regenzone trekt van west naar oost over het land. Het levert een brede strook van regen op. Vanmiddag dan trekt langzaam de regen weg. En dan krijgen we weer wat zon. Ongeveer 20 tot 23 graden in de Langstraat. Morgen dan beginnen we ook met regen. En dan wordt het ook weer in de loop van de dag wat droger en breekt de zon weer uit. Dan wordt het ongeveer 19 tot 21 graden. Ja. La, la, la, la, la. Zo, dit was hem dan weer. La, la, la.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
11: mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Start de motor. De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

this anymore.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van het artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt de Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep, kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espilla van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espilla heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van het artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt de Olympisch zwemmer door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Brunning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van het artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Hang in there, baby. Don't make love tonight. Don't be

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van het artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had twee bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Onze is een mooi plekje om op te leven. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. 1987 was de grootste hit mee in de top 40. Acht weken top 40. En zevende plaats haalden ze nog met een liedje. Andere singles waren Leave a Light On en Circle the Sand. Dat waren de andere hits van deze dame. Hey, goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix voor dinsdag. Kijken naar buiten, het is nogal druilerig en nat weer. Gisteren wat aan de tuin gedaan. Dat kon redelijk, maar vanmorgen was het dan meteen een grote regenbui. En het is namelijk eigenlijk nat, dus ik heb het werk in de tuin eventjes gepauzeerd, kan ik je vertellen. Moest even gebeuren, want prikje Hedra, ken je dat? Dat spul dat groeit als een nachtelijke. En als je daar een paar maanden niks aan hebt gedaan, en zeker met die hete zomer, dan weet je het wel. Dan komt die letterlijk op je af als je niet uitkijkt. Hey, jouw middagmix. Het goud van oud traan de hit van nu. Weer en verkeer, zien van de Kamer in het regionieuws. En uiteraard kun je deze playlist ook nog beïnvloeden door te reageren. Middagmix uit langstaatmedia.nl of even appen naar de studio van Langstraat FM 06 21 21 32 10. Meekijken in de radiostudio kan via www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee o's, www.rijnrozendaal.nl. En even klikken op de tab Rijn Live, dan heb je de beelden er ook bij als je dat leuk vindt. Terug te vinden in de top 40 en flitsende

Fire springvind. Je springt blij rond, dat wil ik vertellen. En daarvoor zal natuurlijk nog Nena, Any Place, Anywhere, Anytime, de vrije vertaling van ergens wie, ergens voor, ergens van. En zo klopt het hele verhaal weer. Jouw middagmix, de 90s, herinner je deze nog? Een van die dansbare werkjes uit dit waters van toen. Blue Boy, and Remember Me is terug. Oh.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van het artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Vanmiddag is het bewolkt en trekken er buien over. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt 20 tot 23 graden en er waait een matige aan zee vrij krachtige wind. Vanavond schijnt de zon af en toe, maar er komen ook buien voor. Vannacht neemt de bewolking weer toe en volgt er vanuit het westen regen. Het is 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, maar ook zo nu en dan buien. Het wordt 19 tot 21 graden en er waait de meest matige westenwind. Dan de verkeersinformatie. 21 files, 57 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Utrecht, het is Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Stilstaand verkeer, er is maar één rijstrook open. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Den Bosch vanaf knooppunt Lunette kunnen via Gorkum over de A27 en A15 omrijden. De A27, Utrecht, richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen, langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 8 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A58, Vlissingen, richting Bergen op Zoom, tussen afrit Jezierke en Rilland. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, 3 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En ook op diezelfde A58, Breda, richting Bergen op Zoom. De hoogte van knooppunt de Stok is de linker rijstrook dicht. En dat heeft te maken met een gladde weg. Oké, als je in de file staat, succes. Houd het een beetje rustig, dan komt het allemaal goed. Kom vanzelf een keer aan. Misschien van rustig gas geven. We kijken het op 40 op dit moment. Staat het nog steeds in, of is hij net weg? Volgens mij is hij net op de lijst, maar ik heb hem toch ingepland. Want hij blijft lekker. Sam Velder, Olivia Dean, Rhyme Me In.

0: Sam Felder, Lisbeth en Rhyme Me In. Het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor een goede idee hebt, dan kom er een beetje suggestie. Het werkt als volgt. We starten eerst het origineel in. En de cover heeft daar, als het goed is, iets van gejat. Heel vaak is het een letterlijke cover. Een liedje wat opnieuw is gedaan. Maar het kan ook zijn dat het met die lijn is gejat. Dat een hele andere tekst is. Of andere dingen in de vormgeving die zijn overorven van het origineel. Dat wijzen dan weer door de cover gaan door te starten op een tactvolle wijze. Zodat de relatie duidelijk wordt. We doen vandaag de twee volgende werkjes. En we hebben hier weer te maken met, ik denk er wel een serieuze remake. En wat je ervan vindt, ja, dat is aan jou natuurlijk. Het was in 1974. Ja, 1974 al dat dit nummer van Dolly Parton ten dele kwam. I Will Always Love You. Later in de jaren 80 is hij nog een keertje gedaan. In verband met een film die uitkwam. Toen het liedje opnieuw ingezongen. En I Will Always Love You van Dolly Parton. Dat heeft toch nog op één na best gescoord. Als we kijken naar alle singles in de top 40 van Dolly Parton. De grootste hit was You Are. Dat haalde ook de nummer 1. 11 weken top 40. En daaronder komt ook met 11 weken top 40 dan. En piekte op nummer 2. I Will Always Love You. Tja, dat is onvermijdelijk. Je kunt er van alles van vinden, maar in 1992 Whitney Houston, de Bodyguard, weet je wat, ik ga het liedje ook een keer doen. En dat was toch wel een groot succes. Sterker nog, het was de grootste hit voor Whitney Houston. En haalde 22 weken lang de top 40 en piekte op nummer 1. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Als je deel van Dolly Parton, I Will Always Love You uit 1974. Stiekem ook uit de jaren 80. Of via het werkje van Whitney Houston, I Will Always Love You, uit 1992. Een betere. Aan jou de keuze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij heeft ons snel in de koffer, dat is wel duidelijk. Hè? Vandaag is hij wel in het kader van Me is the Bats. En toch snel de koffer. Dolly Parton, I Will Always Love You uit 1974. Heeft toen de tijd niet in de top 40 gestaan, maar de jaren 80 versie wel. Terwijl het ook gelijk een dikke hit eigenlijk voor Dolly Parton. En toch snel de koffer dus. Zo geschiedde. Whitney Houston had de grootste hit mee in ieder geval in 1992. In het kader van de film of musical The Bodyguard. Misschien kan je het al herinneren. Was toen een grote hit. Het werd heel lang gespeeld op de radio. Stond er niet voor niks meer dan 20 weken in de top 40 toen dat uit. Jouw middagmix, de flitsende 50 en de flitsschijf, die hoor je zometeen. Maar eerst nog even hoe je ook weer kon stemmen op die lijst, die flitsende 50.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Flitsschijf. Dit is de flitsschijf van deze week.

0: Maar dit is toch een heerlijke stem. Dat stemt ook van die Sophia Ellis Baxter. Disco Bambino, Noel Rodgers en Sophia Ellis Baxter. En Dancing Without You. Het is de flitsschrijver deze week. Eens kijken wat hij gaat doen de aankomende zaterdag. Weet wel of het een grote hit gaat worden. Of hij doorgaat naar de grote lijst. Het is jouw middagmix waar je luistert. Je kunt je reacties kwijt op middagmix@langstafmedia.nl. Of even appen op 06 21 21 32 10. Terug in de jaren 80 met Yellow en I Love You. En misschien herinner je die plaat nog wel. Een cultplaatje.
1: I love you.

Hello, I love you. Gave plaats, André. Lang niet meer gehoord. Leuk. Uit Zwitserland komen ze, als ik het goed gelezen heb. Ja, dat hoorde je dan terug zojuist. Goed, dus zijn we klaar, mensen. Klokje tikt. Dat betekent dat we aftellen na het nieuws van 3 uur. En dat het voor mij weer plaats maken is voor de auto-DJ. En om 5 uur is Anton Nachtzaam weer in de ring met zijn Van Zessen klaar. Dan is hij op zender vanuit Studio Putten. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste, John Farnham, Age of Reason. Tot morgen, dan in de Middagmix. Hoi.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. JA21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en JA21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsden zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het college van Waalwijk laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de procedure rondom windpark Buitenpolders. Meerdere oppositiepartijen hebben hierover vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van het Brabants Dagblad. Volgens het college is er geen sprake van belangenverstrengeling in de procedure, maar wil hierover wel openheid bieden. 17 september wordt er een definitief besluit genomen. Maarten van der Weijden is inmiddels volop bezig met zijn laatste grote zwemtocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maandagavond kwam van der Weijden al de Dongen heen en woensdag komt Olympisch zwemmen door Waalwijk en Heusden. Rond 8:30 ochtends start hij in Waalwijk in het kanaal en vervolgens zwemt hij door naar het Stadskanaal in Heusden-Vesting. Samen Waalwijk vraagt het gemeentebestuur om opnieuw in gesprek te gaan over de brandveiligheid in wooncomplex Loindhoven. Door strenge regels en een opgelegde dwangsom vanuit de gemeente zijn gezamenlijke ruimtes van het oudere complex erg kaal gemaakt. Samen Waalwijk wil dat de gemeente de dwangsom tijdelijk pauzeert en op zoek gaat naar een oplossing die zowel veilig als gezellig is. Nog een week tot de scholen in de Langstraat beginnen en daarom zijn de kindervakantieweken in volle gang. Zo is in Kaatsheuvel de 22e editie van Jeugdpret bezig. 350 kinderen en 275 vrijwilligers doen mee. Ook in Waalwijk is Stichting Jeugdland deze week begonnen. De organisatie kon dit jaar rekenen op veel vrijwilligers, waardoor kinderen die eigenlijk op de wachtlijst stonden ook dit jaar mee konden doen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Say low.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de milieustraat te gaan. De mobiele milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïnse collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïnse buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
7: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Zeg toch, don't look back. Waarom doe je dat dan?
1: Ja.
0: Ja, weet het ook niet. Het is 4:30. Ik zeg een heel goedemiddag.
2: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is vandaag bewolkt, 21 graden. Hier en daar en zo nu dan een buitje. Er staat 184 kilometer file. Kortom, het is 5 uur geweest op dinsdag 18 augustus 2026. Ik zeg een heel goede middag tot 6 uur. Van 6 klaar met Anton Nachtwel. Met straks uiteraard weer een blik op de weg. We hebben het weer, we hebben het nieuws met Siem van der K. Kortom, reden genoeg om ook tot 6 uur weer te blijven luisteren. Want ook komt de flitsschijf nog een keer voorbij en de speciale aanbieding. Als dat dan geen reden genoeg is om te luisteren tot 6 uur, dan weet ik het ook niet meer. Eerst even een kijkje in de hitparade. Een plaat die al 22 weken genoteerd staat in die Nederlandse hitparade. Hij piekt op nummer 2, staat op dit moment op nummer 3. Dit is de Bossa en Magnetic.

toen hij nog wat jonger was, werd er schamelijk mandje shit tegen hem. Werd hij zo genoemd, maar het is inmiddels al lang geen Jantje meer. Jan Smits zat al 30 jaar op de planken. En Als de Morgen is gekomen, was in 2006 een nummer 1 hit voor mandje, Jantje. En deze plaat die wilde ik eigenlijk draaien eerst, maar dat was een beetje een valse start. Want die stopte er in één keer mee. Hè? Vanaf dat hij nu in de hek.

Dancing with you, Disco Bambino, dat is de flitsschijf. Dus 5:30, we gaan even snel kijken wat het verkeer doet. Het staat maar liefst 222 kilometer aan een gesloten blik. We vinden ze onder andere op de A2. Stilstaat verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. 11 kilometer, een half uur vertraging. Ring Zetterenbosch gaat het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Rosmalen-West. 2 kilometer. Dan gaan we kijken naar de A27. Langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt Rijnsweerd en Afrit Houten, 6 kilometer. Tussen afrit industriegebied Avelingen en Werkendam is de weg afgesloten door schade aan wegmeubilair. En staat nog stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug voor 4 kilometer al daar. A58, Stinstadverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Oorschot en Moergestel, 4 kilometer. Het rijdt langzaam tussen afrit Best en Oorschot voor 4 kilometer. Dan de A59, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en knooppunt Hooipolder. En daar sta je 5 kilometer in de file. En tot besluit staat er stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. En dat levert je een file van 1 kilometer. Dan nog de N2. Daar rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid. En het rijdt langzaam op dezelfde N2. Tussen afrit Hightech Campus en verkeersplein Leenderheide. En dat levert je een file op van 3 kilometer. Mocht u in een van de files staan, dan wens ik u heel veel sterkte. En je weet het, handen aan de stuur, je ogen op de weg. En je radio op Langstraat te hebben, komt helemaal in orde. Zometeen hebben we nog fijne muziek voor je, maar eerst Billy Swan.

0: En de oude man zei, de jeugd van tegenwoordig heeft de muziek van Sophie Alice Baxter weer hergevonden. Want ze is weer enorm populair. 2002 scoorden ze met dit nummer de nummer picks op nummer 4 met voor 20 weken in notering met Murder on the Dance Floor. 4 over half 6.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het pompoenhuis in Vlijmen stopt ermee. Dat hebben de eigenaren Ans en Herman besloten. Vanwege gezondheidsredenen besluit het echtpaar het pompoenwerk neer te leggen. Ruim 25 jaar was het huis van Ans en Herman een plek waar allerlei pompoenen werden gekweekt en tentoongesteld. De eigenaren vinden het een spijtig besluit, maar hebben wel enorm genoten van alle jaren. Wie de komende maanden vanaf Dongen naar Tilburg fietst, moet rekening houden met omleidingen. Het fietspad langs de Kanaaldijk Zuid in de richting van Tilburg is de komende 3 maanden afgesloten. Er komt een vernieuwde snelfietsroute met extra verlichting. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is het fietspad eind november weer open. De gemeente Heusden gaat vanaf 3 september starten met een nieuwe proef, de mobiele Milieustraat. De gemeente wil hiermee inwoners helpen die afval hebben voor de Milieustraat, maar te weinig hebben om ervoor naar de Milieustraat te gaan. De mobiele Milieustraat komt 3 keer in september langs, in Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. Een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar voor handbalclub Tagels is het toch echt de volgende oefenwedstrijd. De club neemt het woensdagavond op tegen het nationale team van Zuid-Korea. Zuid-Korea is een geduchte tegenstander. Ze zijn namelijk al 8 keer Aziatisch kampioen geworden. Kaarten voor de wedstrijd zijn uitverkocht, maar de match is nog wel te zien via een livestream. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel. Tijd voor het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Het is veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui die is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen uit wat regenen. Af en toe er staat bij een zwakke tot aan zee matige tot vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Verder zien we de zon op morgenochtend weinig. Staat een beetje krom geschreven. Verder zien we de zon morgenochtend weinig. Aan het eind van de ochtend maakt de bewolking in de kustgebieden wat vaker plaats voor de zon. Morgenmiddag komt er verspreid over het land wat buien voor. De meeste beperken zich wel tot het binnenland. En in de kustregio's breekt de zon geregeld door. Gedurende de middag lijken de droge perioden met zon zich vanuit het westen uit te breiden. Het is een vrij koele zomerdag met maximaal van 18 tot 20 graden. Morgenavond zijn er langere droge perioden met helder en een beetje wolken. Bewolkt vrij, zullen we maar zeggen. Maar we moeten ook rekening houden met een enkele bui. Morgennacht verandert er weinig aan het weerbeeld. Lokaal een bui, soms met hagel en onweer en windstoot. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen tot en met zaterdag. Vooral in de kustgebieden flinke buien met kans op onweer, hagel en mogelijk windstoten. Verder schijnt de zon landinwaarts geregeld en zijn er mooie stapelwolken zichtbaar. Temperatuur stijgt tijdens zonnige perioden naar maximaal 19 graden aan zee en 20 tot 22 graden in het binnenland.

1972, Simon en Marijke. Een one hit wonder, 11 weken top 40. En de piek op nummer 2. Het is 12 voor 6. Dat betekent dat het programma zich langzaam maar zeker op zijn einde sukkelt. Zometeen nog een speciale aanbieding. We hebben Vogue nog voor je in de aanbieding. Als het een beetje mee zit. Maar eerst terug naar 1988. Met Wet, Wet, Wet. Kunnen we wel gebruiken. Wishing I Was Lucky.

gevaarlijk. Ja, of het gevaarlijk is. Tastes like summer, smaakt naar de zomer. Alhoewel die net lijkt een beetje op zijn einde te lopen, maar in feite is het gewoon een kleine pauze die door de zomer is ingeruimd. De speciale aanbieding van James Blunt. 4 voor 6. Snel de benen nemen. Vanavond is het de dozentijd voor Arno en Frans. En ik spreek graag weer morgenmiddag tussen 5 en 6 voor een nieuwe van 6 o'clock. We gaan eruit met Folk. Dancing the Night Away uit 83. Tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja. Ik dacht, we draaien even voor Mirabel, de dokter. Dat is even toepasselijk.
1: Ja.
0: Ja, want je hebt weer een schoonheidsbehandeling ondergaan.
1: Ja, ik blijf het proberen. Ooit moet het aanslaan en kom ik er heel super knap uit.
0: Ik dacht, als je er weer 10 jaar jonger uit je vanavond. Je hebt zich zo'n hip... was dat het?
1: Polootje
0: aan.
1: Ja.
0: En dan zo'n bruin koppie.
1: Ja.
0: Daar ziet er gelijk 10 jaar jonger uit.
1: Goed, hè? Nou, dan moet je dit vertalen altijd.
0: Hebben ze goed gedaan, Mirabel?
1: Ja. Dit is van Frankrijk.
0: Ja.
1: En dit is van Manly.
0: Oh, van Manly.
1: Ja, ik had geen zin om in mijn eigen kast iets te gaan zoeken.
0: Oh, maar het staat je goed, hoor, kleurtje.
1: Ja, dank je.
0: Mijn vrouw wil me ook altijd in die kleur hebben. Maar ik ben nooit zo van die roze en dat soort dingetjes. Maar goed, zij heeft me toch pas...
1: Even aandoen, maak ik een foto, dan kan je het sturen.
0: Oh ja, yeah. Oh my god. Oh my god. Ja, ik heb pas een rode polo gekocht. En die moet ik ook, die ligt elke week in de was. Want ja, dat is de Fabo, hè. Die moet ik dan een beetje aandoen. Hè, zo, hè. Dus, zo gaat het tegenwoordig.
1: Je moet wel te vriend houden. Dus
0: ja, zeker. Heeft Jeroen ook van die favoriete kleding voor jou? Dat hij zegt van, nou, daar zie je er goed uit, meske.
1: Nee, andersom wel.
0: Hoe zie je Jeroen het liefst in welke outfit?
1: Ik weet wat ik naar hem toe aan, zeg maar.
0: Oh, ja, dat weet je.
1: Dan moet ik in een jurk.
0: In een jurk?
1: Ja.
0: Oh, dat is ook al vrouwelijk, hè, een jurk, hè?
1: Ja, ik dacht, zal ik vandaag in een jurk gaan? En nou, ik weet niet hoeveel mensen er in de studio
0: gaan
1: komen.
0: Ja.
1: Dus dan
0: komen die mooie beentjes eronder uit.
1: Leuk in die panties.
0: Ja, leuk. Ja, ik vind panties altijd wel spannend.
1: Ja, maar deze is niet heel erg
0: spannend. Die is niet zo spannend, hè? Nee. Grappig. Nee, de luisteraars kiezen de wenkbrauwen al fronzen. Michel ook van, wat gebeurt er in de studio?
1: Wat is er aan de hand? Wat zijn die aan het doen?
0: Ja,
1: dat gaan we niet vertellen, Michel. Dat kan niet op zender. Helaas.
0: Maar we hebben nog meer goed nieuws, want de Friends zijn weer onderweg. Ja, Anton is onderweg, hè?
1: Anton, kijk uit, dames. Hou je dochters binnen. Anton is los. Die is op straat.
0: Oké. Oh my god. Ja, dat is altijd gevaarlijk.
1: Ik ben benieuwd.
0: We gaan leuke platen draaien vanavond. De WhatsApp staat voor je open. 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. De WhatsApp van onze studio als je mee wil kletsen. En wil je toevallig live in de uitzending, kan ook gewoon bellen. 0416 652 652. Ken je allemaal dat nummer natuurlijk. Het is allemaal zo bekend, het nummer. Oh. Maar we gaan lekker plaatjes draaien uit de 60s, 70s, 80s. En ook wat hitjes. Deze man die brak dit jaar door. Ik vond hem een beetje somber. Maar... En de muziek is toch wel lekker. Hij heet ook Somber.

0: Ja, Samber, my body isn't ready. Ja, ja, ja, mijn body isn't ready. Ja, God, dan moet ik er wat olie in gooien. Ik zeg dan wat spulletjes en dan komt het allemaal goed.
1: Ja.
0: Goed, Samber om bijna 7:15 op langs de ATM. Ja, we gaan altijd even de week een beetje doornemen, hè?
1: Ja.
0: Dat is kort volgens mij van jou, hè, de week.
1: Mijn week was begonnen natuurlijk alweer de eerste week na de vakantie.
0: Ja.
1: En dat maandag, dinsdag, woensdag stond in het teken van werken.
0: Oh, ja.
1: En donderdag kreeg ik inderdaad mijn schoonhuisbehandeling, waarvan ik hoop dat die aanslaat.
0: Mm-hmm.
1: En de rest van het weekend was eigenlijk een beetje relaxed en ja, gewoon... op mijn gemak doen.
0: Beetje bankzitten,
1: rust,
0: zo.
1: Ja. Rust pakken.
0: Rust pakken, ja. En gaat goed, een beetje rust pakken?
1: Ja, nou ja, rust pakken is niet mijn ding.
0: Nee, maar dat wist ik.
1: Ik luister naar de signalen als ik denk van... nou moet ik even zitten of...
0: even rusten.
1: Pootjes omhoog en ja. Zo. Dan,
0: en wat doe je dan als je zo op de bank hangt of in
1: ik
0: bed?
1: Ik zit of op mijn telefoon in een of ander dom spelletje te doen. Of ik kijk iets op tv wat ik op heb genomen... waarvan ik denk, nou, dan heb ik nu de tijd voor om...
0: Heb je nu iets interessants gezien? Dat je zegt, van, nou, dat moeten we al het publiek even delen. Dat is interessant om te delen.
1: Wat ik jou ook door had geappt... Een
0: oh ja, van Michael Jackson.
1: Van Michael Jackson, driedelig.
0: Ja. Ja.
1: Die was op NPO 1.
0: Ja.
1: En de eerste was ik vergeten, dus die heb ik gekeken via Kijk. Die kan je dan terugkijken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat was wel heel interessant. En daar kwam echt inderdaad het hele proces van het begin... tot aan het overlijden, alles komt daar gewoon aan bod.
0: Aha.
1: En dat is dan op zich heel interessant om te zien. En ook wel weer heel triest eigenlijk.
0: Ja. Ja, zeker triest.
1: Dus dat, dan zo'n aflevering duurt ongeveer een uur. Dus daar heb ik dan lekker de tijd voor om op mijn gemak te bingen, zoals ze dat noemen.
0: Ja, en waren er ook nog belangrijke dingen die je zei van... nou, dat wist ik niet van MG? Michael Jackson?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat komt wel aan bod dat hij... dat hij dan op een gegeven moment... het contact met die kinderen, dat hij dat doet... omdat hij die gewoon heel erg... daar straalt de onschuld vanaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan komt natuurlijk ook de strenge vader en de opvoeding... en dat hij dan uiteindelijk solo gaat... en dat hij die vader dan dat slaatje uit probeert te slaan. Maar dat zijn dingen die je eigenlijk al wel,
0: wel weet. Die zit ook in de film, hè, van Michael Jackson. Hè? Maar dit was niet de film? Maar
1: nee, dit was niet de film.
0: Andere dingen.
1: Dit was een documentaire, driedelig, over
0: Michael Jackson.
1: Over Michael Jackson.
0: Ja, ik dacht, zie K3 op de
1: nee,
0: tv?
1: Nee, dat is dat van de Pocket Rocket.
0: Oh, Pocket Rocket.
1: Of nu heet het Rocket.
0: Ja.
1: En dit zijn dan drie dames van die club. Die hebben een eigen clubje. De linkse is een docent geweest bij Emma op school.
0: Oké,
1: Wim
0: de Bril op die linker. Ja. Ik zeg, het lijkt een beetje de oude versie van K3, hè? Ja?
1: Ja, ja toch? Ik weet, als ik twee tellen mijn Facebook open doe...
0: Ja.
1: Dan kom ik er wel
0: weet je
1: achter.
0: Wie het is?
1: Ja, ik weet wel wie het zijn, maar hoe dat ze zich noemen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, die K2, of die K3, die verkoopt gewoon een heel ziekodome uit.
1: Ja.
0: Hè? Dan denk ik van, jongen, K3, moet je daar naartoe? Ja, blijkbaar wel. Maar goed, Arjanus op tv momenteel, die heeft een interview gedaan met allerlei mensen op de Oldtimer Dag in Waalwijk. En daar staan hele mooie exemplaren, want er staan ook... de oude brommetjes, de zundapjes, de krijtlers. Ik heb ze nooit gehad, dus ik weet van brommers eigenlijk helemaal niks. Maar ook heel veel oude auto's staan er. En Arjan is helemaal gek van de oude auto's. En misschien belt hij nog wel even in, want heeft hij iets leuks meegemaakt... wat hij niet op tv kon laten zien, maar wel bijvoorbeeld nog eventjes zou willen delen met ons. Je weet maar nooit.
1: Je weet het nooit.
0: Je weet maar nooit.
1: Nee, de band, de dames heten trouwens Drop Dead Gorgeous. Drop Dead Gorgeous.
0: Drop Dead Gorgeous. Ja, oké. Okay. Dus ik kan beter K2 zeggen. Hè. Dat is makkelijker.
1: Dat is makkelijker dan
0: ouwe, ja. Hij volgens mij een oude paniekplaat, Michel, dit, hè? Diesel.

0: Ja, maar komt het tegenwoordig niet uit China, hè? Oh jeetje, daar schiet dan Temu af en toe wat er allemaal door het postkantoor heen vliegt, deze. Dat was Diesel uit Nederland. Ze hadden verschillende hitjes, net als Down to the Silver Mine. Dit was er een van. Going Back to China, die draaien we niet zo heel vaak. Ik had het even over Arjan en we hebben hem gelijk aan de lijn natuurlijk. Goedenavond, Arjan.
1: Hey, goedenavond, Arno. Goedenavond, Mirabel.
0: Ja, die is even koffie halen. Fijn dat je even in de uitzending bent, want ik zie je op tv en ik hoor je op de radio. En dat is natuurlijk altijd leuk, want jij heeft die oldtimer-rit gedaan. En ik zei gelijk van, god, misschien hebben we wat gemist, wat we eigenlijk niet mochten missen. En toen zei jij ja en nee. Dan ben ik natuurlijk benieuwd wat we dan wel gemist hebben, want dat is interessant.
1: Wat je natuurlijk gemist hebt, wat je natuurlijk niet op tv ziet, dat zijn de bloopers.
0: Oh ja.
1: Die zie je natuurlijk niet, hè, want ja, als ik een interview doe en ik sta bij een meneer met een hele mooie oude Bentley. En ik zeg, ja, we staan hier bij een replica van een Bentley. Dan wordt een eigenaar die wordt daar een beetje boos over. Ja, dat is er uitgeknipt.
0: Oh, oké, okay. Je stond bij de echte Bentley.
1: Ja, dat is een heel. Ja, ik zeg, ik hou van Bentleys, maar ik ken de Bentleys alleen maar in de traditionele vorm en niet in de vorm zoals hij gebouwd had.
0: Aha.
1: En ja, daar maakte ik een foutje. Nee, ja, was dat hele oldtimer festival is gewoon fantastisch. Ja, let op die blommetjes. Die man is helemaal gepassioneerd van die blommetjes. Zit daar op zijn stoel en ja, daar kan je niet anders of gewoon gezellig met zo iemand gaan kletsen over die blommetjes.
0: Ja.
1: Maar dat is volgend jaar weer, Arno. Wat we over een anderhalve week hebben,
0: ja.
1: Dat is de Herenrit in Heusden.
0: Oh, interessant. Ja, ja. Die fietsers.
1: Ja, dat is een rit met oude motoren.
0: Oh, met oude motoren.
1: Oude motoren. De bedoeling is dat je daar met een wat oudere motor aankomt. Dus ik ga nog even kijken of ik mijn oude motor uit de schuur kan trekken.
0: Oh, heb je
1: iets? En een looprit kan maken.
0: Ja, waar heb je in de schuur staan, Arjan?
1: Ik heb een Honda Shadow uit 1984 in de schuur staan.
0: Ah, oh, mooi. Zo'n pareltje. Ja.
1: Dat zijn ook zo'n, maar die, ja, zoals dat gaat met als je te veel van dat soort dingen hebt, dan op een gegeven moment dan starten ze niet meer allemaal. Dus, maar goed, die Herenrit, Arno, we gaan er toch even naar terug. Dat is een evenement om geld in te zamelen voor het goede doel.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij is dat tegen pilbalkanker. Maar dat moet even. Dat mag je even opzoeken op Google.
0: Ja.
1: Wat het goede doel is. Maar de bedoeling is dus als je een oude motor hebt, dan kan je dus opgeven. Mag je meerijden, natuurlijk moet je wel wat doneren. En dat is de bedoeling dat je dat doet in herenkleding. Dus voor één keer niet in je motorkleding op die motor,
0: uh-huh.
1: Maar in een pak met een driedelig of een beetje de jaren 50 stijl of vooroorlogsstijl, maar gewoon echt dus een gentleman heer. Op de motor.
0: Ja. Ja. Heb je als zoiets in de kast liggen dan, zo'n pakje?
1: Ja, ook dat
0: nog. Oh, oké, okay. Ja, maar mijn past het niet meer hoor, mijn trouwkostuum.
1: Nee, dat is niet mijn trouwkostuum, dat is gewoon mijn werkkleding.
0: Oh, is je werkkleding?
1: Als ik naar kantoor toe ga, ik moet een presentatie geven, dan doe ik dat een beetje in de jaren 30. Dan wil ik een beetje in de jaren 30 stijl te kleden, weet je wel. Zo'n vestje en een horloge en alles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voor de mensen die mij op tv zien met de Langstraat Media, moeilijk voor te stellen, maar ja, dat doe ik voor mijn werk.
0: Ja.
1: Als ik voor mijn werk weg moet. Maar ja, nee, dus wij gaan naar de tv-opnames maken. Dus ik ga er met Adrie heen. En dat zal dan die eerste week van september op tv komen. En daarna gaan we natuurlijk heel hard, maar ja, daar ben jij ook zwaar bij betrokken, werken aan de 80, de Kennedy Mars.
0: Ja, dat wordt ook leuk natuurlijk, het tweede weekend in september. Ik zie er allemaal weer uit natuurlijk en we gaan er weer live verslag van doen. Jij bent daar een beetje de coördinator van, heb ik begrepen.
1: Ik mag proberen de planning voor qua bemensing rond te krijgen.
0: Ja, volgens mij is het aardig gelukt.
1: Ja, dankzij je zei net al, Mirabel kan toch niet stilzitten. Dat gaat zo weten tijdens die...
2: Nee, ik ben aardig ingedeeld, had ik al begrepen.
0: Ja,
1: ik heb je aardig een uur neergezet. Maar Arno, mag ik een verzoekplaatje insturen?
0: Ja, en dat natuurlijk. Heeft dan, dat mag je altijd.
1: Te maken ook met die... Met de herenrit, zeg maar.
0: Aha.
1: En motorrijden en ziekte en dergelijke. En dat is Going to the Run van Golden Earring.
0: Oh, dat is een mooie. Die zoeken we even op.

0: En ik heb even gekeken, Arjan. Het, is, het goede doel is Stichting Gijsje Eigenwijsje.
1: Gijsje Eigenwijsje.
0: Ja, en dat is door de 9-jarige Gijs Baten opgericht in de laatste fase van zijn leven. En het doel is gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte een gratis weekje weg aan te bieden.
1: Kijk.
0: Dat is deze stichting, die zet zich daarvoor in. Dus daar is de herenrit, die gaat daar het geld voor ophalen.
1: Ja, zoveel heb ik dus nog niet voorbereid. Maar dat is een, lijkt mij een heel goed en heel mooi doel.
0: Ja, ja, ja, lijkt me zeker echt een heel, heel belangrijk en nobel doel, denk ik dat het is.
1: Ja, dus ik hoop dat ik heel veel mensen met oude motoren in mooie pakken voor de camera krijg, Mirabel.
2: Ja. Ja. Ja, leuk. We zien er naar uit. We zien het wel meestal op dinsdagavond voorbij komen als jij een mooie reportage hebt gemaakt met Adrie.
0: Ja, 30 augustus.
2: 30 augustus.
0: Raadhuisplein Drunen. Dus,
2: leuk man. Ja, dan kom ik misschien wel even kijken.
0: Ja,
2: dus,
0: kom inderdaad als je een leuke motor hebt en inderdaad een maatpak. Zoek onze Arjan even op en kom die kant op.
2: Ja, leuk, Arjan, dat je even reageerde.
1: Ja, hey, dan wens ik jullie een hele goede uitzending. En ik ga rustig onderweg naar huis toe.
2: Yes, waar ben je?
1: In mijn Nico-ontimer.
2: Waar ben je nu? Waar ben je nu ongeveer?
1: Ik ben er vanaf Apeldoorn onderweg naar huis toe. Mijn dochter heeft daar een winkel.
2: Aha.
1: En tijdens haar vakantie proberen wij die winkel draaiende te houden.
2: Ah.
1: Dus ja, dan moet af en toe eens een keer vanaf het... vanaf de Bommelerwaard richting de Veluwe gereden worden.
2: Ja, heb je nog een beetje omzet gedraaid vandaag?
0: Dat zegt hij altijd,
1: nee.
0: Ja.
1: Oh.
0: Jammer,
1: nee, het is een bijzondere winkel. En het is de mensen uit Brunner die zullen het dikwijls kennen. Het is een soort shop-in-shop waar lokale makers en lokale kunstenaars hun spullen kunnen verkopen. En dat is niet je wordt er niet rijk van.
2: Oké, okay, maar het is wel passie die jouw dochter erin stopt in die mooie winkel. Wat is nou het uniekste stuk in die winkel waar je hebt staan daar?
1: Dat zijn handgemaakte trommels.
2: Mm-hmm.
1: Ik zet mijn auto even stil. Het zijn handgemaakte trommels van een leren dierenhuid.
2: Mm-hmm.
1: Die op een hele bepaalde manier wordt die dierenhuid schoongemaakt en bespannen. En dat is met ook een, dat is echt zo'n trommel zoals je die uit de, van Indianen kent, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En heel mooi fluit, maar ook een heel mooi procedé. En die kringen zijn wel wat duurder. Dan zit je wel richting dat prijs van een paar €100 per trommel. Maar dat vind ik echt een heel mooi item wat ze daar in de winkel heeft staan.
2: Oké, okay, ja. Dus als ze iets unieks moeten, moeten ze naar Apeldoorn om dan toch maar even wat reclame te maken. Welke straat zit ze om dat niet precies te vertellen?
1: Ja, de naam, het is de Maakzaak en ik ga niet één keer moet kunnen, toch?
2: De Maakzaak.
1: Ja, en dan zie ik de factuur wel van Marcel.
2: Ja, dat is goed. De Maakzaak in Apeldoorn. Dat is goed. Nou, je bent een stukje cultureel weer, heb je ons weer een beetje wat bijgebracht. Vooral met de trommels, dat wist ik niet, dus dat is interessant. Ik wens jou een goede reis terug.
0: Ja.
2: En wij spreken elkaar denk ik donderdag bij de barbecue, hè?
0: Denk het wel.
1: Dan ben ik er zeker, ja.
2: Oké, okay,
1: ja.
2: Nou goed,
0: en als je Arjan ziet, toeter even. Hij rijdt rond in zijn oude nieuwtimer.
2: Ja.
0: Of zijn nieuwe auto.
1: Hij is weer oud.
0: Hij rijdt rond in zijn nieuwe bolide. Maar toeter even als je hem ziet.
2: Ja. Oké, okay, nou goed.
1: Hey, dankjewel.
2: Hey, dankjewel, hè. Fijne avond, Arjan. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Ja, prachtige plaat uit de jaren 90 van de Golden Earring. Speciaal voor Arjan, deze Going to the Run, geschreven door de heren van de Golden Earring. Voor een Hells Angel die overleed. En dit was een eerbetoon aan de Hells Angels, ja, zeg maar. Ik zal even kijken of ik Anton erbij kan schuiven, want die is weer in de studio. Als u wilt,
1: even,
0: of,
1: even twee tellen tussendoor. Twee ik heb even tussendoor. Toch stiekem reclame gemaakt voor de winkel van de dochter van Arjan.
0: Oh, toch stiekem?
1: Ja, gewoon.
0: In
1: die open. Gewoon link erbij van de winkel. Dus als je een leuke winkel zoekt in Apeldoorn, ga even kijken.
0: Op onze site.
1: Precies.
0: Oh, dat mag. We mogen tot zoveel en dan moeten we pas aftikken.
1: Dus bij deze, Arjan.
0: Bij deze, Anton. Pak uurtje komt eraan.
1: Ja.
0: Nee hoor, dankjewel voor je reactie. Goed, lekker. 8:30, we gaan zo meteen eruit, de jaren 60. En kan Anton zich even voorbereiden, want we willen natuurlijk weten hoe het allemaal gaat met zijn leven en de post. En kinderen, et cetera, allemaal. De kleinkinderen, hondjes en weet ik wel allemaal. Dus dat gaan we zo meteen even doen. En dan een plaatje uit de jaren 60 draaien, want dan mag hij kiezen. Want ja, we doen de cultuur smakelijk, Anton. Want speciaal voor jou meegenomen, appelflappen, speciaal vers gebakken. Dan gaan we iets uit de jaren 60 draaien. Oh! Dat is ook zo'n mooie dame van vroeger. Deze Diana Rossby, zei ik altijd. Oh ja.
1: Oké.
0: Kom hier, dat kan me. Dus. Swept away. Swept away.

0: Swept, maar dit was Diana Rossby. En dat heette Swept Away uit de jaren 80. Oh, wat lekker plaatje dit, jongens. Altijd zo leuk. Ja, ik moet helemaal denken aan de tijden van vroeger.
1: Diana Rossby.
0: Ja. Diana Rossby, hè. Ja, dat is een leuk verhaal van Diana Rossby. Gewoon zo goed zingen. Alleen als ze nou wat van die borreltjes op had, dan ging het nog beter. En dan tegen een uur of 12 kwam ze in de studio. En dan, hoe heter, hoe beter zei ze altijd. En dan, als ze zong, als een nachtegaaltje. Maar dit is volgens mij op een ander tijdstip desnoods opgenomen. Hé, hey, we gaan iets uit de jaren 60 rand om. Uit jouw jeugd. En naar de rand heeft Deep Purple de plaat nog gecoverd. Kun je nagaan, maar dit is de originele van Billy Joe Royal. En het heet Hush.

0: is uit de jaren 60 deze. Billy Joe Royal. En dat heette Hush. Ik hoorde pas nog de uitvoering van Deep Purple. Die was wat pittiger, wat gitaar. Ik heb er nog een LP'tje van waar natuurlijk dit ook op staat. En dat is gewoon, ja, gewoon lekker. Heb jij iets van Deep Purple in jouw kastje staan, Mirabel? Jouw platenkastje? Moeilijke vraag nu.
1: Ja,
0: dus even opzoeken.
1: Die moet ik even...
0: Die heb je niet scherp, hè? Nee, die heb ik inderdaad niet scherp. Als ik vraag, heb je iets van Bruce Springsteen? Ja, die hebben we.
1: Billy Idol, dat is toch zo mijn platenkast.
0: Welke heb je niet? Ja, Cyberpunk, hè? Die zoek je nog, hè? Als iemand nog een LP'tje heeft van... Billy Joel, Cyberpunk, het was niet zijn beste plaat.
1: Hij is verschrikkelijk, maar
0: hij moet er gewoon bij. Hè? Ja. Cyberpunk, persoonlijk ja. Misschien wel eens een keer een zoekvraag uitzetten.
1: Ik heb natuurlijk mijn Excel
0: lijstje. Excel, jij bent van de lijstjes.
1: Nee, ik heb geen...
0: van Deep Purple. Dan moeten we jou eens een beetje opvoeden.
1: Dat wordt tijd. We kennen elkaar al zo lang. Dat wordt nu tijd dat je mij op gaat voeden.
0: Hoe lang kennen we elkaar eigenlijk al?
1: Ik had het er vandaag over. Volgens mij gaan we toch aardig richting de 10 jaar.
0: Nou, ik denk wel langer.
1: Ja, langer.
0: Ja. Want ik kwam nog een jingle tegen met Maria Bosché.
1: Ja.
0: En dat was nog uit de grote straat Cassade daar nog. Die kwam ik tegen en die is volgens mij nog van ver voor die tijd.
1: Oh, nou ja, dan is het al een stuk langer. Nou, dan wordt het helemaal tijd dat je me op gaat voeden. Want dit kan zo niet langer, hè?
0: Ja, moet dat zo?
1: Ja, als het om Deep Purple gaat. Oh, muzikaal opvoeden.
0: Muzikaal opvoeden.
1: De rest is onbegonnen werk.
0: Ja, de rest
1: gaat
0: niet meer lukken.
1: Nee, dat is verschrikkelijk.
0: Je bent goed zoals je bent.
1: Dat is sowieso.
0: Ja, want als ik jou ga veranderen, dan zeg je gewoon straks van... Ja, maar die ken ik niet. Ja, dan krijg ik de schuld. Ja, dan krijg ik een boze route.
1: Ik was vanmiddag ging ik even bij een vriendin lunchen. Lunchen, dat werd tot 4 uur. Dus het werd... Toen hadden we ook gesprekken dat je inderdaad ook gewoon zo goed bent zoals je bent.
0: Ja, het is goed zoals je bent, hè?
1: Je kan alleen nog maar leren en je kan sommige dingen kan je even een beetje bijspijkeren en misschien wat net even fine-tunen. Maar je moet eigenlijk gewoon zijn zoals je bent. En dat wordt op latere leeftijd alleen maar makkelijker.
0: Het wordt alleen maar makkelijker, hè? Het is net als wijn. Hoe ouder, hoe beter, hè?
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja, we hebben meer levenservaring, hè? Ik ga morgen weer netwerken en dan kom ik ook van die jonge mannen en jonge dames tegen. En dan zeggen ze van, je hebt wel veel wijsheid. Ja, het zou niet goed zijn als dat niet zo was. Hè?
1: Want
0: ik ben toch een paar lentes ouder dan jij. Dit is Chardé. Er is thuis ook nog een LP of twee van gekocht. Lekkere, relaxe muziek. Dacht even, doen even lekker een beetje romantieke muziek.
1: Oh ja, Anton, doe even het licht uit.
0: Even het licht uit. Kan maar even slow, Anton.
1: Oh jee, hij rent.
0: Hij rent. Hang on to your love. Oh, wat een lekkere muziek op deze dinsdag.

wat een heerlijke muziek. Dit is over die muziek als je een beetje wil cocktailen. Misschien een leuke jongen of een leuke meid op bezoek hebt. Je zet dit op, dan is de avond gegarandeerd geslaagd. Vroeger draaiden wij natuurlijk Barry White. Maar dat is een beetje over datum. Dus Chardé doen we nog steeds goed. Alleen wat ik niet wist, is dat ze haar eigen boutique had namelijk. In de jaren 80. En dat deed ze samen met Barbara Dixon. En waar kennen we Barbara Dixon van? Van January, February. Oh, die plaat, hè? Die is, ja. Dat is lang geleden, ook in de jaren 80. En ze had toen een beetje een achtergrondkoortje samen. Van een band, en die heette Pride. En dat Nick Maxom was de leadzanger. Ook nooit niks van gehoord, in ieder geval. Maar goed. Later trok de band de aandacht van Spandau Ballet manager Steve Dagger. En die dacht van god, wat een leuk moppie. En die kan ook volgens mij nog een beetje leuk zingen. Dus ze debuteerde namelijk op december 1982 in de hoofdstedelijke jazzclub Ronnie's Scott. En ze kregen snel meer aandacht van de pers. Ja, en toen al snel ging natuurlijk de groep te zielen. En begon ze met haar eigen bandje Chardé. Je schrijft Sade, maar dat heet Chardé. En ja, we kennen natuurlijk de rest is history. Your Love is King was de plaat die in 1984 uitkwam. Prachtig, en deze vond ik ook mooi natuurlijk. Dus een hele mooie Hang On To Your Love. Staan er wel op die mooie LP's die Chardé heeft genomen. En tegenwoordig horen we niet zo heel veel meer van deze dame. Maar ze trainen regelmatig op. Dit is wel leuk altijd. Ja. En even een ode aan onze zangeres die er niet meer is. Want Anton zei nog van, ben je al een beetje over je verdriet heen? Nou, een beetje wel natuurlijk. Maar we hebben ze natuurlijk elke week een beetje hoog. Een nummer geschreven door George Koymans van The Golden Earring. Die gaf het cadeau aan Earth and Fire. Met die prachtige, destijds, Johnny Kaufman. Dit is het Seasons op Langstraat FM. Come on, Johnny.

0: heeft zo'n mooie muziek achtergelaten, deze band. Earth and Fire, Johnny Krachtman, ons pas ontvallen, deze dame. Maar hij heeft wel hele mooie platen gemaakt. En, vandaag was ze weer een beetje bij ons met de compositie van George Kooijmans. Ook ons ontvallen, maar goed, waarschijnlijk zijn ze weer herinnerd boven in de hemel, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, die kunnen weer verder nummers schrijven met z'n tweeën.
0: Kunnen we een beetje tokkelen. Ja. En misschien moeten we eens een keer een beetje streamen met Heaven. Streaming with Heaven.
1: Even kijken of we een verbinding kunnen leggen.
0: Ja, een verbinding kunnen leggen. Ja, tegenwoordig kan alles, hè. Dus dat zou wel leuk zijn, hè.
1: Ja,
0: ik heb ook een beetje in jou gedacht, Anton, vanavond. Ik heb een beetje platen meegebracht uit jouw tijd. En ook de band die jij wel leuk vond. Ja. Met die lange haren en die gitaren natuurlijk. En, de vier heren.
1: Dit blijft de Anton.
0: Er is er nog eentje van hun leven, hè. En die treedt nog een beetje op, hè. De zanger, hè.
1: Ja.
0: Maar jij speelt natuurlijk ook gitaar, hè, vertelde je net. In die bekende band, hè. Oh, daar horen we verhalen over, luisteraars.
1: Jongen,
0: dat kan niet op zender,
1: nee.
0: We gaan langzaam op naar het nieuws, zo meteen met Status Quo.

0: Status Quo. Ik kan goed het eerste plaatje van Status Quo. Down, down, neither and down. Dat kostte pas later natuurlijk, want in die tijd had ik een beetje geld om Status Quo platen te kopen. Maar dat ik cassettebandje, daar had ik hem op opgenomen. En later, toen ik wat stuivertjes verdiend had, kocht ik down, down, neither and down. Mijn vader werd helemaal gek van down, down, neither and down.
1: Repeat waarschijnlijk, iedere keer.
0: Ja, en toen kwam die live versie van Roll Over Lay Down. Die vond ik ook mooi. En dat was live en dat was ook rollover. Ja, toen had je van die singeltjes, die draaiden gewoon 10 keer. En dan werd de hele familie geschokken van. Vooral de buurman. Die belde af en toe op, hè, van de muziek staat te hard. Ik zei, sorry, ik kan u niet horen. Wat lachen, ja, ik weet het goed. Shell heette niet, oh my god. Wat was al leuk, buurman, hoor. Wij zijn al boze buurman. Maar leuke man. Ik heb nog taak de herinnering aan hem, want we hebben toen een stekkie gehad van zijn planten die in de tuin staan. En die staat bij ons ook nog te shinen in de tuin. Dus ik moet nog steeds aan hem denken. Hij is van de Shell. Dat is de buurman. En dat was ook altijd lachen. Dit is mooi. Oh, even romantiek op de 106.8 FM 105.7. En overal waar wij te luisteren zijn, die zijn de boys.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: lekker deze The Clash. En je hoorde de Magnificent Seven. Rock the Cashbag, dat is die andere natuurlijk. Ja, ja. En London Calling, dat is ook een andere. Ik zat van de week even naar een paar LP's te luisteren van The Clash. En het is best wel up-tempo. En een beetje punk. Maar ja, ze werden opgericht natuurlijk een beetje in die punktijd. 1976 werd de band opgericht. En ze deden het tot 1985. Bestond uit Joe Drummer, zang en gitaar. Mick Jones, gitaar en zang. Paul Samuelson, basgitaar. En Topper Heaton, die kennen we natuurlijk van drums. Ja, een wel leuke band natuurlijk. Met allemaal invloed van de Kings, Ramones, Sex Pistols. Alleen, dit was wat netter, vond ik dit zo, de Clash. En die kon nog een beetje op dansen in de disco. Dus dat was ook leuk. Als je de Sex Pistols draaide, dat was gelijk. Van,
1: dat was alleen maar springen.
0: En dan vlogen de glazen bier door de tent, zeg maar. Ja. Maar dit was bescheiden muziek. En lekker deze de Clash. Ja, lekker. Eerste hit in Nederland eigenlijk, deze Magnificent Seven. En ja, Rock the Cashbag, maar die hebben wel meer gedraaid.
1: Ja,
0: en Shoot
1: I'll
0: Stay or Shoot I'll Go. Ja, dat is ook een goeie, hè. Dat is ook een lekkere natuurlijk. Ja, die is ook lekker. Ja, ze zijn er meer van die lekkere plaatjes. En die ook weer eens tegenwoordig af en toe een keer door een tv-reclame weer een beetje gesponsord worden. En dan moet je weer een keer terugdenken aan die mooie muziek natuurlijk van deze heren.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Hier heb ik wel een LP van.
0: Jij hebt een LP van de Clash?
1: Ja.
0: Oh, welke heb je?
1: Ga ik even opzoeken.
0: Welke hit staat erop? Want dat vind ik altijd wel leuk om...
1: Ik zoek hem op.
0: Oké. Goed, zometeen meer lekkere dansbare platen uit de jaren 70, 80. Welke een...

0: Ja, lekker plaatje deze momenteel uit de hipparade. Het is een lekker plaatje. Hitje momenteel. Je hoorde The Edge of Desire van Jonas Blue en Melf. Ja, lekker deze muziek. Ik mag het wel. Volg jij de hipparade nog een beetje, Mirabel?
1: Lastig.
2: Nee, eigenlijk
0: nee,
2: niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, is gewoon een goede uitspraak. Lekker mee.
2: Nou ja, soms dan zit ik in de auto. Dan ben ik een beetje aan het scrollen tussen alle zenders. En dan komt de top 40 komt er dan. Die druk ik dan aan. Maar op een of andere manier valt me op dat het heel veel Nederlandstalig is.
0: Ja, heel veel, hè?
2: En dat is niet meteen... Ja, dat is niet mijn muziekstijl.
0: Nee, dus, snap ik. Snap ik mij ook niet. Ik vind eentje leuk, maar dan... Dan heb ik het ook wel weer gehad. Ja.
2: Nee, dan volg ik het eigenlijk niet. En dan soms tik ik wel inderdaad in Nederlandse top 40... om even te kijken van, nou, wat staat er dan in? En dan staat er veel meer in. Of ze draaien altijd dezelfde nummers. Ik weet niet wat dat is. Volgens mij doet Q Music doet dat volgens mij. Of die heeft dan ergens een zo'n, ja, top 40. Maar op de auto heb je natuurlijk via dat DAP... heb je wat meer zenders dan dat je via gewoon de radio hebt. Ja, of ze draaien altijd dezelfde. Dat ik altijd dezelfde Nederlandse muziek hoor.
0: De playlist is niet zo heel groot van die zenders tegenwoordig. Ik hoor ook regelmatig dezelfde muziek allemaal weer voorbij komen. Vandaar wij wel op andere platen proberen te draaien. Ja, zoals de volgende die ik klaar heb staan. Want die had ik al heel lang niet meer gehoord. Ik denk, die gaan we gewoon draaien.
2: Ja, zijn toch altijd de oudjes. Niet echt de top 40, maar wel de oudjes.
0: Ja, deze is lekker. Simple Minds.

0: die hebben we lang niet meer gehoord, deze van de Simple Minds. This is Your Land. Lekker lang nummer, bijna 6 minuten. Ik dacht, die zullen we nog eens draaien, want af en toe moet je van die pareltjes een keer draaien. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ja, goeie nog wat interessante dingen, Mirabel? Ja, komende zaterdag is de platenbus, hè, in de Den Els. Oh nee, in het Raadhuisplein.
1: Raadhuisplein,
0: ja. Waalwijk. Robby's platenbus.
1: Ja,
0: altijd leuk natuurlijk. En ja,
1: nou, ik ben benieuwd. In de ochtend, dus in de middag heb ik een buurtfeest, maar ik probeer onderuit te komen.
0: Probeer je onderuit te komen? Ja, waarom?
1: Omdat ik het

de Raadhuisplein. Michel, komende zaterdag platenbeursje. Begint om 11 uur. Dus kun je hem mooi meepikken. Wel trust, kerel. Want jij moet weer beginnen, denk ik. Jouw vakantie zit er weer op, begrijp ik. Dus we zeggen succes morgen. We gaan een lekker plaatje uit de jaren 70 dit. Ja, ik dacht 80 eerst, maar nee, Donna die zonk al in de jaren 70. Begonnen we met natuurlijk de Hostage bij Sjefke van Oekel. Oh, dat weet u allemaal nog wel. Prachtig, die plaat. Wat... Ze werd helemaal door het slijk gehaald, maar ze scoorde wel een grote hit ermee. Dus ja, tegenwoordig maakt niet uit hoe je scoort als je maar scoort. Dit vind ik wel een leuke. Love is Unkind van Donna.

0: jij Mirabel, ja, dat herken ik allemaal wat jij nu net zo vertelt. Dus,
1: nou, het laatste wat je vertelt, dat herken ik dan weer niet.
0: Maar... Nou, dat herken ik weer niet zo. Nee.
1: Maar wat je inderdaad vertelt over dat je dan toch erop slaapt tot een van de kinderen thuis is.
0: Thuis is.
1: Dat heb ik ook.
0: Ja.
1: En dan...
0: Ja,
1: je gaat toch gewoon naar bed. Maar op een of andere manier, je wordt toch wakker van de sleutel in de deur of op de trap, de voetstappen.
0: Je wordt wakker.
1: En dan denk ik, oh, gelukkig.
0: Ja,

0: thuis.
1: Het is thuis, die kan.
0: En dan kom je 's morgens op en dan denk je, wow, wie komt er nou van de trap af? Moet je zeggen, wij kennen elkaar nog niet.
1: Ja, dat heb ik nog niet gehad.
0: Nee, heb je niet meegemaakt?
1: Nee, nee. Oh. Jeroen heeft het wel ooit gehad, want toen wist ik al dat ze, dat ze een vriendje had.
0: Een snuffel had. Hè?
1: En toen die kwam inderdaad naar beneden gelopen, toen kwamen ze elkaar in de gang tegen.
0: Harry.
1: Toen was het zo'n moment van, oh, oké.
0: Het is Harry.
1: En ik wist wel, er was toen niks, ze waren gewoon even naar boven. Er was niks gebeurd, daar was hij bij geslapen.
0: Niks gebeurd, nee, nee.
1: Elkaar in de gang tegen.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk wel een rare situatie.
0: Zeker. Ja, dus, dit is, vroeger was dat not done, hè?
1: Nee, ik mocht ook nooit bij vriendjes, die mochten ook nooit bij mij blijven slapen. En, nee. Dat was, en nou denk je gewoon, ja, nou ja.
0: Gebeurt gewoon. Ja, ja. Moderner, hè? Die heeft tegenwoordig, die heeft het al. Nou, misschien, ja, makkelijker wil ik niet zeggen.
1: Op dat vlak hebben ze het
0: makkelijker. Op dat vlak
1: makkelijker.
0: Hebben ze het makkelijker, ja. Maar ja, ja,
1: ook weer niet, want ook ik begreep wel, als ze elkaar leuk vinden, dan hebben ze niks. Dan zijn ze aan het snuffelen en dan is het nog niks. Maar dan zijn ze aan het kijken of het wat kan worden. Dan denk ik, ja, maar
0: of het wat kan worden.
1: Leuk.
0: Ja, dat deed
1: hij
0: vroeg
1: jou
0: in
1: leuk,
0: kroeg.
1: Vindt,
0: dan
1: is
0: dat leuk. Dan heb je toch verkeerd, denk ik, of niet dan?
1: Nee,
0: oh, je hebt geen
1: zo verkeering. Werkt dat niet.
0: Maar zo werkt dat niet tegenwoordig. We zijn ouderwet. Vroeger moest je. Heb je een verkeering? Nee, ik weet het goed dat ik met mijn vrouw. Toen mijn vriendin opging halen voor de bios. En toen klopte ze op het raampje. Je moet er binnenkomen, want ze moeten wel weten met wie ik meega. Ik zei, oké, dan ga ik naar binnen. Hè. Dus ik stelde me netjes voor, hè. Ik ben de Nerno, hè. Ja. En ik neem mijn dochter mee naar de bioscoop. En als ik geluk heb, kom ik ze thuis brengen. En straks, amai, hè.
1: Ja.
0: Ik had zo'n mooie schoonmoeder, hè. Zo'n lieve schoonmoeder.
1: Kijk.
0: Zo'n hele lieve schoonmoeder, hè. Ja, nee, oh nee. Ik ga in mijn vak nou.
1: Ja.
0: Ik hoorde van de week nog een heel mooi verhaal. En er was een man. Die kwam in Eikendonk. Hè. En ja, daar zat zijn moeder, hè, in Eikendonk. En ja, dan weten we allemaal wat er aan de hand is in Eikendonk. Hè. Dus hij begint dat te vertellen. Ah, Moeke, ik ben het, hè, chef. Hè, en je weet toch wel wie ik ben, hè? Nee, ik weet helemaal niet wie ik ben, jongen. Ja, ik ben chef. Je weet toch wel hoe ik ben, hoe ben een kleinkind, hè? Chef, ik ken hem helemaal niet, chef. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh, amai, je zit hier. Amai, hè. Het is me toch wat als die oude dement worden, hè. En dan komt dat die zo'n verpleegster komt binnen, hè. Die zegt, allee, chef, wat doe ik hier? Ja, ik zit bij mijn oma. Oh ja, die zit hier naast in de kamer, hè. Hij had zelf al een beetje van die dementie, hè. Ja, lachen, hè. Oh. Die is niet van mij, hè. Die is niet van mij, hè. Die was van een Belgische, hè.
1: Maar die is... Je,
0: herkenbaar,
1: je bracht hem met verven.
0: Oh, dankjewel.
1: Ja.

0: Ja, Skintrade. Duran Duran. Ook weer zo'n plaat die wat minder bekend is. Maar wel een lekker plaatje, dit Duran Duran. Ja, je hebt het ook wel in jouw platenkastje staan, hè? Van dit bandje uit
1: Ik denk dat ik daar inderdaad wel bijna alles van heb.
0: Oh, alles? Ja, ben jij die alles? Ik heb volgens mij twee LP'tjes van deze mannen, zeg maar. Ja. Die blauwe, volgens mij. Maar,
1: ja, ze hebben er echt best wel veel.
0: Best wel veel gemaakt, ja. Hè? Ja, ze waren best wel populair in de jaren 80's. Hij kon ook een beetje op dansen, dus dat was best wel, wel leuk. En die Simon Le Bon zag er ook best wel een beetje aardig uit, hè? Dacht ik zo.
1: Ja.
0: Ja, mocht er zijn.
1: Ja, ja
0: maar ik weet niet, ik val niet op mannen, dus ik kan
1: nee, geen... Ik ook nog steeds niet op Simon Le Bon. Dus, Simon Le Bon. Iedere keer als we het erover hebben, dan komt Simon Le Bon. Maar dan denk ik, nee, ik was van de toetsenist.
0: Ah, de toetsenist,
1: ik was van het die, maar die zat onder dat nagellak en eyeliner en een beetje gekleurd haar. Dus het was ook alweer een apart typje.
0: Apart van die. Maar die moet tegenwoordig, of die moest in de popmuziek een beetje apart zijn.
1: Ja, je moet wel een beetje opvallen.
0: Een beetje opvallen, zo. Een beetje net als, Billy Joel. Huh? Ja, nee, Joel en
1: Billy Idol.
0: Billy Idol, oh my nou. Ja.
1: Ja,
0: heeft zijn naam wel, hè? Billy Idol.
1: Ja.
0: Beetje Idol, of niet? Ja. Heeft je zijn naam daar aan eer aan gedaan? Billy Idol, of
1: ik
0: niet?
1: Ik weet niet waar wat hij het vandaan heeft.
0: Ja. Ja. Hij maakt best wel een leuke plaatje. Ik heb alleen een paar singeltjes van...
1: Officieel heet hij William Broad.
0: Oh, William Broad. Maar we noemen hem Billy Idol.
1: We noemen hem Billy, ja.
0: Ja, ik heb aan de van
1: ik
0: Amerika.
1: Ik heb een zoon en ik noem hem William, maar hij noemt zichzelf Billy.
0: Billy, ja, Billy.
1: Waarom moeite doen om dan... Een nummer.
0: Ja, of hij wou natuurlijk een beetje misschien een beetje zo een beetje in de vergetelheid of een beetje undercover zijn zo, hè?
1: Dat kan.
0: Nou,
1: ja.
0: Kunnen, hè? Ja. Ja. Wel leuk. Billy Idol, je hebt hem tijd geleden nog gezien, hè?
1: Ja, dat is al heel lang geleden. Ja.
0: Dit is speciaal voor Arjan, hè, want ach, de motors heeft hij allemaal geïnterviewd in die motorrijders, hè? Prachtig, komende vrijdag is hij weer om 8 uur op de radio en dan gaat hij best wel leuk vertellen. Hier is Step and Move.

0: Ja, 1968. Het werd gelijk een kastkraker van het gelijknamige album Born to be Wild. Ja, ja. Dat was natuurlijk Steppenwolf. En wat ik niet wist, ze hebben maar liefst 38 albums uitgebracht. Ja, je kunt maar fan zijn, hè, van zo'n groep. Ik heb er nog niks van. Ik heb wel een verzamelaartje waar ze op staan natuurlijk. Maar ze werden natuurlijk bekend door de film Easy Rider. Met natuurlijk Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson. Wie kent de film niet? Ik niet. Dus je moet hem een keer gaan kijken, Easy Rider. Ja, ja. Die moet ik een keer kijken. Lekker gauw houden. Misschien staat hij wel op Netflix, wat ik niet heb. Dus het kan zomaar, hè? Ja, zou zomaar kunnen. Heb jij hem gezien, Easy Rider?
1: Heel lang geleden.
0: Ja, heel lang geleden. Ja. Okay. Ja,
1: dus ik zou hem zo niet meer kunnen... Niet meer,
0: dan kun je hem nog een keer kijken.
1: Maar het was echt heel lang...
0: Ja, nou leuk. Ja, zo heb je af en toe van die films. Dan denk je wel, ja, die is leuk. Zo had ik van de week nog een film te kijken. Invite. Ik vond helemaal niks. Ik dacht, een leuke film. Maar helemaal niks. Ik dacht, pst, weg. Hop. En toen gingen we After kijken. After Everything. Dat was wel een leuke film. Het ging namelijk over dat een jongen een relatie had met een meid waar die helemaal Hotel de Boterval was. Dus je had in het geheim eigenlijk het boek geschreven. After Everything. Dat boek had hij geschreven en had het naar de uitgever gestuurd. En het was gelijk een kaskraker. En toen vertelde hij tegen zijn vriendin van... Ja, ik heb boek geschreven over ons. Maar had het niet verteld, dus die meid maakt het gelijk uit. Dat was gelijk controlealder niet. Dus helemaal in de puin, die gast. En toen moest je natuurlijk miljoenen verdiend. En toen moest je uiteraard een tweede boek schrijven. Maar ja, dan heb je zo'n writersblok. Want ja, je bent verliefd op het ene meisje in het boek. Wat je eigenlijk had moeten vertellen van ja, dat was... boek voor jou. En toen moest hij een tweede boek. En toen ging hij weer terug naar Portugal. En dan kwam hij Natalie tegen. En daar had hij ook een beetje een fout dingetje mee gedaan. En die had hij een beetje bemodderd, om het zo te zeggen. En dat wou hij goed maken. En uiteindelijk, toen waren ze op een bootje en er gebeurde niks. En toen zei Natalie op een gegeven moment van... Ja, maar als ik ooit rijk ben, dan zou ik dat huisje daarboven willen hebben. En hij dacht natuurlijk, ik moet dit goed gaan maken. Dus hij kocht dat huisje in het geheim. En de goede man die gaat weer terug. Van zijn broer die trouwt. En je raakt nooit wie er op dat huwelijk was natuurlijk.
1: Dat meisje.
0: Dat was dat meisje.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk no done. Want hoe kan je die lul hier uitnodigen? En je weet wel, ja, het is mijn beste vriend. Getuige, bla bla bla bla. Dus uiteindelijk zeg je tegen een jongetje van... vraag even aan dat meisje of ze hier met jou wil dansen. Dus dat doet hij. En dan komt hij natuurlijk weer... Op de dansvloer met hem, met haar. En dan worden ze toch weer een beetje... Dan wordt de romantiek weer aangezwengeld. En dan gaat het gebeuren. En dan vraagt hij haar ten huwelijk. En dan, al goed. En dan zegt ze op een gegeven moment... Van, ja, ik was zo pissed off dat jij de boek had geschreven. Dat ik zo boos was. Maar ja, ik bleef van je houden. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik super trots op je ben dat je dat gedaan hebt. Nou, toen dacht ik bij mij dat had ze een jaar of vier eerder moeten doen. Maar goed, dat is een beetje de romantiek van de film was dat. After Everything. Leuke film om te kijken. Oh, volgens mij worden we gebeld. Hallo? Met Anno? Hallo? Hallo? Wie is daar?
2: I'm in the

0: ik zag ze van de week nog even op een festival in Engeland, of in Ierland, daar trad ze op. Ze is nog steeds blond, alleen wat uitgedijd. Dus volgens mij moet je ook even langs die specialist waar jij geweest bent. Die kan je gelijk.
1: Ik moet nog een paar weken wachten om te zien of het aangeslagen heeft.
0: Oh dus, ja.
1: Maar dan tegen de tijd, dan zal ik Blondie even
0: bellen. Even bellen, ja. Maar we ziet er goed uit, Mirabel.
1: Dank je. Dan kan ik Blondie alvast bellen, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik vind dat ik goed uitzie, dus, doe het. Neem de behandeling.
0: Do it any way you want it.
1: Do it.
0: Alle gekken op een stokje, luisteraars. Ja. Wil je mee luisteren, kan natuurlijk via onze app 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. De grap is dat ik dit WhatsApp-nummer gewoon kan dromen, maar eigenlijk het telefoonnummer. Ken ik nooit op mijn hoofd.
1: Oh.
0: Noem ik altijd mijn vrouwtje, was mijn nummer ook.
1: Dat is mijn nummer, ja.
0: Maar dit noem ik gewoon regelmatig, hè. Want als ik mijn nummer ga roepen, dan word ik allemaal gebeld door iedereen. Dat wil ik niet hebben op de radio natuurlijk. Dat moeten we niet hebben.
1: Maar
0: nee,
1: het nummer
0: studio.
1: Van Arno is.
0: Arno is? Oh, ja.
1: Jij noemt het niet, maar dat
0: 06. 06. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, dat was 7, 8, 8, 9, 0. Ja.
0: Ah. Het is een beetje drama dit. De man leeft niet meer. Hij heeft al ontzettend mooie muziek gemaakt. Er zat ook een beetje in diepe depressies. Het album waar dit op staat wordt geproduceerd door Bolland en Bolland. De twee broers die ook niet met elkaar door één deur kunnen. Dus ja, het is soms in die artiestenwereld. Kom er een kwel. Ellende. Misschien moeten ze een keer uitnodigen voor een lekker diner. Hoe noemen ze dat tegenwoordig op tv? Het hersteldiner? Ik ken niet zo die twee programma's, maar gewoon zoiets. Herteldiner.
1: Het familiediner.
0: Familiediner, ja. Oh ja, dat zou iets zijn voor Bolland en Bolland. Maar deze is wel mooi.
2: Gina, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: prachtig, deze Falco. Alweer heel lang geleden dat hij overleed, namelijk in 1998 alweer. Wat is dat lang geleden, hè? Jongen. Een beetje triest eigenlijk, want Hans Zorzel, zo wat hij eigenlijk heet, werd in 1957 in Wenen geboren. Hij overleefde als enige van een drieling, want zijn moeder verloor namelijk twee andere kinderen al in de derde maand van haar zwangerschap. En na een inwendige bloeding voordat ze naar het ziekenhuis was gebracht. Heusel groeide op als enig kind in de Ziegenlofgassen in het Weense stadsdistrict Margareten. Ja, het is maar even dat ik weet, hè. Falco, ja, helaas te vroeg van ons heen gegaan. 1998 was hij al heen. Maar hij heeft wel hele leuke muziek gemaakt eigenlijk, deze Falco. Ja, ik heb nog een leuk bandje klaarstaan.
1: Ja.
0: Ja, de Queen's Quarter Revival.
1: Ja, die is altijd goed.
0: Prachtig,
1: wij kennen de betere versie natuurlijk.
0: Ja, van de
1: Fortunate Sons.
0: Jazeker. Maar ik dacht, we doen een keer deze.
1: Ja.
0: Hoe stopt de rain? Nou, voor mij mag het voorlopig blijven regenen. Alleen zaterdag moet het even droog zijn als die platenbeurs is. Laten we dan houden. Oké.
1: Vooral in de ochtend.
0: Vooral in de ochtend, hè. Oké. We zijn er nog 10 minuten tot 10 uur. Long.

prachtig. Creedence Clearwater Revival. Wat hebben ze mooie platen gemaakt, hè, deze man. Oh, man, man, man. Who Stopped the Rain? Nou, ik zou zeggen, laat maar regenen. Want we hebben de laatste tijd heel weinig regen gehad. Ik geloof de afgelopen 2 maanden bijna geen regen. We zijn even aan het kijken hier in de grote dagboek... wat wij gaan draaien van de man die ook niet meer onder ons is. Dus ik vraag even aan Anton. Wordt het deze, die of die? Of roep maar wat. Welke gaat het worden? Even mijn oor afzetten. Welke? Oh ja, die ja. Speciaal, ja, die gaan we dan speciaal draaien voor jouw vrouw natuurlijk. Hè? Deze, hè? Dat snap ik wel dat we dat gaan doen. Als hij het wil doen. Oh, die hebben gisteren ook al een keer gedaan. Maar het maakt niet uit, die mensen die luisteren naar Tony. Dus. Oh, die is mooi, hè? Deze Wally Tax van de Outsiders. Hè? Als ik goed ben geïnformeerd. Hè? Oh, prachtig. Hè? Herinneringen van onze Anton. Hij was er vanavond weer bij in I Know and Friends. Prachtig, we kunnen nog 2 plaatjes draaien. Maar eerst even deze Wally. Oh.

0: Oh, prachtig, deze Wally Tax en Miss Wonderful. Dat is een leuke plaat. Ja, we gaan de laatste draaien weer vanavond in de show. We zitten weer op. We gaan er weer voor tussen, Mirabel.
1: Ja.
0: Ga snel, hè?
1: Ja, ik wil nog steeds een petitie starten voor een uur erbij.
0: Een uur erbij, ja. Ja, we kunnen proberen. We kunnen proberen.
1: Ja.
0: Goed, volgende week zijn we er weer een nieuwe Arnhemmer Friends. Misschien is onze Antonio er ook weer bij. En anders zijn wij
1: er weer. Ja, hij vindt het zo, iedere keer als hij er is.
0: Hij vindt het gezellig, altijd. We hebben goede koffie hier. En het is niet elke week appelflappen, maar vanavond wel speciaal voor jou gebakken. Hè. Dus ik zei, we moeten lekker appelflappen hebben vanavond. Dat antwoordt. We gaan eruit met een van mijn favoriete artiesten, Tom Petty en de Heartbreakers. Ik heb ze echt ontdekt en dit is zo'n mooie plaat. Mary Jane's Last Dance. Hij is ook niet meer hier, Tom Petty, maar die muziek, oh, zo mooi. Lekker. Misschien ga je nog wel een keer voor de bel van Tom Petty.
1: Ik denk het
0: zo mooi, ja, zo mooi. De volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

this is a

0: Dad, you ready?
1: Hold on. Okay, ready.
0: On me, you ready?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

right on.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.